0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleiders KAIS. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
5: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
4: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien. Maxima tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
3: Dit is Joe 80.

0: vandaag dinsdag 2 juni, beste vrienden. We komen dichter en dichter bij het WK voetbal. Op de voorpagina van het laatste nieuws staan Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku samen. Onze twee bijna gepensioneerden van onze Rode Duivels. Maar ze hebben er alle twee goesting in. Ja, ze hadden ook alle twee wel een moeilijke seizoen. Hè? Er was een relletje van De Bruyne met zijn vorige coach. En hij zit nu ook wel niet meer bij een topploeg op dit moment. En Lukaku die had een jaar vol blessure leed. En ook discussies bij zijn club. Ja, en die moeten het toch wel weer gaan waarmaken voor onze Rode Duivels. Vanavond in een oefenduel tegen Kroatië.
1: Spannend.
0: En later nog oefenduel. En dan gaan ze eraan beginnen. Binnen een goede 2 weken is het zover. Ja, ik vind het fijn dat ze erbij zijn. Ik weet ook niet of het weer 100% van die twee gasten moet komen. Daar zit ik wel een beetje dubbele gevoelens. Voor mij mogen ze de jonge garde toch ook wel even laten komen. Maar goed, we zullen zien. We gaan in elk geval...
2: Wie weet gaan ze ons toch verrassen, de pp's van de hoop.
0: Ja, we zullen zien. In elk geval, we mogen nog niet bekendmaken wie, maar volgende week wel. We hebben een hele fijne, zeer unieke reporter kunnen strikken die voor ons het WK gaat volgen. Volgende week gaan we zijn naam bekendmaken.
2: Zeg, twee trouwfeesttrends bij de celebrities. Want je weet het, hè, als het bij de celebrities gebeurt, dan dwarrelt dat ook naar het plebs, naar ons, wij die trouwen. Twee trends. Trend 1 is je feest stoppen om 1 uur 's nachts.
0: En wie is dat gebeurd misschien?
2: Dua Lipa.
0: Dua Lipa is getrouwd.
2: Ja, ja, en om 1 uur 's nachts. En die, ja, dat einduur werd al op de MVT gezet. Ja, dus echt dat de mensen vooraf al wisten waaraan ze toe waren. En ik vind dat heel fijn als er een einduur bij staat. Ik vind dat zelf ook plezant.
0: Maar dat is niet zo heel erg raar. Dat gebeurt meer en meer de laatste tijd. En weet je, wat je vaak hebt zo in is die van Engeland eigenlijk? Ik weet dat ook. Ja. Oké, okay, ja. Daar heb je dat heel vaak. Daar word je uitgenodigd voor een borrel uit de house of zoiets. En dan staat er echt op de uitnodiging om 6 uur 's avonds tot 8:30 uur. En dan
2: heerlijk
0: iedereen ophoepelen.
2: Heerlijk.
0: Ik vind dat zelf ook wel eigenlijk.
2: We hadden dat ook
0: fijn
2: met het lentefeest van Max gedaan. Van 12 tot 5.
0: Ja, ja.
2: Uiteindelijk heeft het dan tot 6:30 geduurd. Maar dan weet je van, dan is het ook echt gedaan. En dan weten de mensen ook dat er geen avondeten meer komt.
0: Ja, ja. En wat is de andere trend dan, Anke?
2: De andere trend is Taylor Swift die gaat trouwen.
0: Ja.
2: Dat er geen plus ones mogen meekomen.
0: Nu, geen plus
2: kleine,
0: ones?
2: Ja, bij de gasten.
0: Dus geen
2: kleine
0: partners?
2: Noot, ja, maar kleine noot. Tenzij je al een eeuwigheid samen bent met je partner, dan mag die mee. Maar zo een nieuwe fling. Of iemand die dan ja, met jou meekomt omdat jij vrijgezel bent.
0: Ja.
2: Of whatever, oh, ja, dus dat niet alleen zou staan, dat mag niet.
0: Ja, ik vind daar eigenlijk ook wel iets voor te zeggen. Ik herinner mij, ik word nu 53 dit weekend, maar 50ste verjaardag, we hebben het er nogal over gehad, onlangs was een feest bij ons in de tuin. En daar zijn toch wel, denk ik, 10 à 15 mensen die daar op een feest aanwezig waren, die ik nadien nooit meer gezien heb.
2: Ja, ja.
0: Het nieuwe lief van, of de tijdelijke partner van, of weet ik veel wat. Of zelfs inderdaad sommige mensen die dan iemand hadden meegebracht. Ja, en Taylor Swift, dat is zo'n wereldberoemdheid. Die zal wel zeggen, hey, je nu niet even gekomen gewoon mee profiteren van het feest, alleen maar omdat je toevallig
2: ja, en ook, ja, bedoel, hè, dan zeggen ze misschien van die stiekem fans zijn en zo. Dat is bij haar nog anders, hè. Maar weet je wat ik ben? Ik vind zo, gisteren kreeg ik een uitnodiging van een vriendin, die gaf een groot feest, maar de mannen kennen elkaar niet zo goed en ik dacht, oh yes, ik ga alleen. Dus ik stuurde, ja, ik kom, alleen. Wie komt er nog alleen? En iedereen wou zijn man meenemen.
0: Ja, waarom jij niet?
2: Maar ik vind dat niet zo leuk.
0: Vind je mijn man niet zo leuk meer,
2: nee,
0: of wat?
2: I love mijn man, maar mijn man vindt dat zelf ook niet leuk om naar een feest te gaan waar die niemand kent.
0: Oké. Okay,
2: die houdt niet, die is niet van zo'n sociale. Ja. Maar ja, en ik dacht, om daar helemaal alleen te zijn,
0: ja?
2: Ik heb ook geen zin in. Zo.
0: Ja, maar ik kan ideaal.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Hey, er komen nog keiveel berichtjes binnen over die plus one, ja of nee. Duidelijk twee kampen bij onze luisteraars. Thierry zegt, ja, ik snap jou, Anke, want als je partner meegaat en die kent niemand op een bedrijfsfeest bijvoorbeeld, dan blijft die bij u hangen de hele tijd, omdat hij daar niemand kent. En uiteindelijk verloopt uw avond dan ook niet zoals je het graag zou gehad hebben.
1: Okay, hangt van partner dan, tot partner af.
0: Als je een sociale vogel mee hebt, dan is dat allemaal prima. Ja. Maar eigenlijk vind ik zo'n bedrijfsfeest ook wel eens een mogelijkheid om eens niet over het werk te babbelen, maar gewoon een beetje met die collega's te socializen. En dan heb je een heel ander team, zoals daar is Fanny Bart van Praat Bogaert.
1: Is dat een team echt of wat?
0: Dat is een team.
1: Fanny en Bart.
0: Fanny Bart van Praat Bogaert, die sturen wij altijd, in capital letters, wij altijd samen uit, samen thuis. En dan snap je het ook, hè, die hebben een gedeelde Joe-account in de Joe-app.
1: Die
0: hebben sowieso een gedeelde account op Facebook. En op Instagram eventueel. En ja, dat is een beetje een Siamese tweeling, behalve als ze uit werken zijn. Dat voel je, hè. En ik ben er altijd een klein beetje jaloers op. Want ik denk, goh, dat is toch, als dat werkt, dan is dat top, hè. Ben je nooit alleen. Ik bedoel, dat zou niet gaan bij mij en mijn man.
1: Ook wel heel veel.
0: Maar als het werkt,

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immos Koopman.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: gisteren is een beetje de programmatie van alle zenders bekendgemaakt. En de VRT gaat natuurlijk veel doen rond het voetbal. Maar ook de Tour komt eraan met Vive le Vélo, Tour voor Vrouwen, EK, Atletiek. En uiteraard heel veel WK, want de Sportza zendt alle 104 WK-wedstrijden uit. Maar daarnaast, beste vrienden, dat is toch wel iets om van je stoel te vallen, hebben ze een nieuw programma aangekondigd. Een format waar ik van denk, dat zou wel eens kunnen werken. En het is heel spectaculair. Het gaat elke dag te zien zijn op televisie. En ik mag al de begintune even laten horen. Hou je vast, want je gaat nooit geloven dat ze dit gaan doen op de VRT deze zomer. Ja, herhalingen van FC De Kampioenen komen eraan op de VRT deze zomer. Man, breaking news. Weer opnieuw zeg, weer De Kampioenen.
1: Ja, maar daar wordt altijd zo over zitten gememd. Allee, mensen zien er nog altijd graag. Ten eerste komt er altijd een nieuwe generatie van jong bij, van kinderen, die daar dol op zijn.
0: Toch gedateerd tot en met.
1: En toch vinden die, ja, Markse Vertongen en Co, ze blijven grappig. Maar ook, ja, ik snap dat wel, dat blijft scoren. Waarom zou je als VRT, het is met ons belastinggeld, waarom
0: zou je nieuwe programma's gaan maken als je dat kan.
2: Nichtje kijkt ernaar van 11 jaar.
0: Je nichtje van 11 kijkt ernaar.
1: Sorry, maar ik vind het toprecyclage.
0: Allee, maar dan is het goed. Ja.
2: Beter dan de mulch.
1: Ja, nee.
0: Op VTM is er een nieuw ding gestart. Fantastisch. Birgit van Mol, de immer sympathieke Birgit, die gaat 48 nieuwe afleveringen maken van Telefacts Zomer. Ze gaat 4 keer per week te zien zijn. Maar ja, Birgit is zo'n lieve madame. En ze heeft goede reportages klaargestoomd bijna elke dag op VTM te zien. Dingen komt ook terug met Vier in Bed en BNB Zoekt Lief.
1: Ja, sorry, maar dat is mijn tandem. Hè. De hele zomer lang kijk ik alleen maar naar BNB Zoekt Lief en daarvoor dan met Vier in Bed.
0: Ja, en nog iets wat terugkomt, 10 om te zien, komt terug. En straks, beste vrienden, straks bij ons in de ochtend, na 8 uur, komen Willy Sommers en Anne de Baatselier langs. Helemaal live en helemaal exclusief bij ons in de ochtend. Dus een beetje te maken met onze 90s week, maar het heeft vooral te maken met een primeur die ze mogen vertellen. Tom heeft een podcast, weet je, zo'n flashback podcast. Onze Tom van Rani, die heeft ook al een beetje geteased dat hij groot nieuws heeft, maar het nieuws wordt echt in de ochtend bekendgemaakt en het gaat heel fijn, plezant nieuws. En nog groter nieuws dan dat er herhalingen komen van FC De Kampioen op de VRT. Sometimes I feel like I don't.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexpert Safia Yashou.
7: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuur werken plaatsvinden, maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
6: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
8: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
6: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
9: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen.
6: Ja. De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
5: Dit is Joe.

0: en Anke.
1: Ah, jongens, niet om dingen op te kloppen en in respect voor iedereen, maar heb je dat ook? Die grote verontwaardiging als je dat hoorde in het nieuws. Dat busongeval waar die mensen bij omgekomen zijn, twee kinderen, een begeleidster ook, de chauffeur ook. Dat daar nu plotseling allerlei verhalen bekend worden. Voormalige busbegeleidster en een ex-collega van de chauffeur zeggen dat ze al voor het dodelijke ongeval in Buggenhout melding maakten van gevaarlijk rijgedrag. De vroegere busbegeleidster vertelde aan de regionale tv-zender TV Oost, anoniem, dus haar stem klinkt zo een beetje smurfachtig, dat het zeker niet de eerste keer was dat die man over een gesloten overweg reed. Heeft dat nogal gedaan. En ze stond zijn overtreding op. Haar stem is vervormd, maar je moet daar eens naar luisteren. Je krijgt er echt kippenvel van. Verschrikkelijk.
2: Veel te hoge snelheden. Geen rekening houden met andere mensen op de baan, zoals voetgangers, fietsers of andere auto's. De spoorweg overrijden als de slagbomen al dicht gingen, gsm-gebruik. Kinderen die moesten overgeven, kinderen die meer wilden meerijden. Het ging heel ver.
3: Oké, we gaan de feiten nog eens op een rijtje zetten, hè, jongens. Dus door het oranje rijden, standaard, meerdere keren al de slagbomen aan de spoorweg negeren. Maar bij de eerste keer moet toch al zijn rijbewijs afgepokt worden. GSM-gebruik achter het stuur, de middelvinger opsteken naar andere weggebruikers als die dan toeterden of whatever. Kinderen wilden niet meer meerijden, busbegeleiding wilde niet meer meerijden. Kindjes moesten overgeven tijdens de rit omdat die als een dolle reed. Er werden heel veel klachten neergelegd en ze kregen dan te horen van, ja, er is niemand anders die
1: was
3: kan
1: dat
3: rijden.
1: Was dat letterlijk wat ze
3: horen letterlijk, kregen? Er is niemand anders die wil rijden.
1: Ja, maar dat is...
3: Maar dat is waanzin, hè?
1: Je steekt je kinderen in een bus. Bij de eerste overtreding krijg je toch al het gevoel van, ja, dus dat mag je niet doen. Je moet echt onberispelijk gedrag hebben als je met kinderen rondrijdt. En als dat herhaaldelijk is, daar wordt niks mee gedaan. Verschrikkelijk.
3: Maar ik vind dat zo een mechaniek die altijd heel schrijnend is. Van, je hoort dat ook bij kinderdagverblijven. Of bij huiselijk geweld. Of whatever. Er worden zoveel klachten neergelegd. Dat belandt dan op een hoop. En dan gebeurt er echt iets fataals, onomkeerbaars. En dan is het, ja, er waren al klachten, maar die was met verlof. Of Roger had het niet gezien. Of we konden niks doen. Ik vind dat waanzin dat dat zo werkt, de wereld. En je zal maar eens ouder zijn van zo'n kind. Of die busbegeleidster die eigenlijk niet eens die ronde had moeten hebben. Want ze moest al inspringen voor een collega die niet meer wou meerijden met die kerel.
1: Oh my god. Nee,
3: waanzin.
1: Ja, en je kan er nu werkelijk niks meer aan doen. Hè.
3: Nee.
1: Feit is, het is gedaan. Feiten zijn achter de rug. Maar dat er zoveel klachten tegen die man waren, er niks mee gedaan is. Onbegrijpelijk.
3: Omdat er niemand anders was.
1: Ik denk dat die mensen die klachten genegeerd hebben, die gaan zich ook niet goed voelen. Hè. Ja. Die gaan ook wel even een paar keer goed moeten nadenken over waar ze mee bezig zijn geweest. Oh.

0: even de zaken duidelijk stellen. Het laatste wat we willen doen, en dat gaan we ook niet doen vandaag, is het proces maken van een man die ook overleden is. Dat is niet de bedoeling. Maar als er herhaaldelijk klachten over iemand zijn in zo'n precaire situatie, waarom gebeurt daar niks mee? Dan denk je dat is een alleenstaand geval.
1: Maar dat is dus niet. We hebben iemand die anoniem wil getuigen. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij kan bevestigen dat die dingen nog gebeuren. Roekeloos rijgedrag bij buschauffeurs van scholen.
2: Ja, inderdaad. Bij mijn vrouw op haar school is het net hetzelfde verhaal. De verschillende chauffeurs van de bussen, die rijden echt roekeloos, gsm-gedrag. En als de juffrouw de chauffeur daar dan over aanspreekt, ja, dan reageren ze heel boos en ja, snakken ze en bijten ze naar die juffrouwen. Dus het is ja, zeker hetzelfde.
1: Zijn er al klachten ingediend bij de school dan van we voelen ons niet veilig bij die buschauffeur?
2: Ja, dat is zo gezegd, maar ja, niet helemaal officieel. Hmm. En het wordt dan zo een beetje in de kiem gesmoord, zeg maar.
0: Worden die leerkrachten dan nu ook niet helemaal wakker? En beseffen die nu ook niet van nu moeten we het wel officieel maken, die klacht, als het echt zo verschrikkelijk is?
2: Ja, wel, ik heb het ook aan mijn vrouw gezegd van meld dan normaal aan uw directrice. Dan ze nu wel degelijk iets aan doen.
0: Want ja, dit wil je niet op je geweten hebben. Als er iets gebeurt en dat je het niet gemeld hebt, als iemand inderdaad zo'n gedrag vertoont.
1: Ja, ik vind dat echt weer een les en een wake-up call voor iedereen. Als je iets weet, als je iets ziet of als je een klacht krijgt op je bord, ga ermee verder.
0: En zeker als het leven van mensen, laat staan van kinderen, in het gedrang is, dan is daar toch geen discussie
1: over. Ja, en ook, ik kom nu heel vaak binnen ook van luisteraars, van de reden was van, ja, we hebben iemand anders die met die bus kan rijden. Ja, nu moet die bus ook rijden, hè. Ja. Die moeten nog altijd kinderen naar school, dus dat is geen argument, hè. Er is niemand anders.
0: Hey, dankjewel voor je getuigenis en ik hoop dat er iets mee gebeurt.
2: Ja, oké, graag gedaan. Dankjewel.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: BNN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het is dinsdag 2 juni, beste vrienden. Ja, dinsdagen, dat zijn sowieso maar kwakkeldagen voor heel veel mensen, hè, want de week is nog lang. En je hebt nog net de maandag achter de rug. En weet je, het weer gaat ook niet helpen vandaag. Kijk naar buiten. Het frist allemaal wel even op. Dat is misschien voordeel, maar een mooie, fijne dag gaat het niet per se worden.
1: Als je nu naar buiten kijkt, denk je dat het 2 oktober is.
0: Ja, is niet
1: maar we gaan ons eigenlijk laten opwarmen door het verhaal van Sharon. Want als er iemand een goede dinsdag voor de boeg heeft, dan is het wel Sharon. Sharon is jarig. Ze is vandaag 31 geworden. En vanochtend om 5:30 vond er iets heel bijzonders plaats. Sharon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, dag lieve schat. Een eerste proficiat.
0: Proficiat, Sharon.
2: Dankjewel.
1: En ten tweede, vertel eens. Jij lag in je bed vanochtend om 5:30. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, klopt. Ik lag eigenlijk vredig te slapen toen mijn 3 beste vriendinnen plots met het liedje Cheerio in de kamer binnenkwamen.
1: Ja?
2: Aan het roepen en brullen dat ik naar Mallorca ga voor 24 uur.
0: Wow, Mallorca voor 24
1: tof
0: uur?
1: Is dat? Zeg, en nu ben je bijna aan de luchthaven, hè, intussen?
2: Ja, klopt. We zijn bijna 15 minuutjes op de parking van de avondtijd.
0: Maar je wist niks op voorhand en je lag gewoon, hoe zijn ze binnengeraakt?
2: Nee,
0: hoe zijn ze binnengeraakt in huis?
2: Mijn vriend zat in het complot, dus hij heeft de deur opengelaten, waardoor dat ze eigenlijk binnenkwamen, hè, vanmorgen.
1: Ja, en was je heel blij of dacht je heel even van, oeh, hier ben ik niet op voorzien?
2: Nee, ik dacht echt, what the fuck gebeurt er hier? Wie staat er hier in mijn kamer? En ik wist niet, ja, ik draag ook een bril, ik zag niets.
1: Ja.
2: Ik zag alleen een flashlamp. Ik lag ook in mijn blootje, dus dat was even schrikken. Maar nee, het was een superleuke verrassing. Ik ben er nog altijd niet goed van. Ik laat me vandaag verrassen, dus...
1: Ja, want ten eerste, tof vriendinnen, doen ze heel veel liefst daar, wat een geweldige vriendinnen. Maar gaan jullie dan zo voor 1 nachtje op hotel en dan komen jullie terug, of wat?
2: Nee, ze hebben me verteld, want ik ben zot van Mallorca al jaren. Ik zei altijd, oh, we gaan naar Mallorca en dit jaar gingen we niet. Dus hebben ze geregeld, dus mijn ene vriendin heeft verlof genomen in mijn plaats. Dus we hebben het allemaal geregeld en dan hebben ze gezegd, we gaan 24 uur een TikTok eigenlijk nadoen. Een TikTok naar Ibiza, maar nu is het dus naar Mallorca. Voor 24 uur zonder hotel, dus morgenmiddag keren we terug.
0: Maar zonder hotel?
1: Dus jullie gaan gewoon doorgaan?
2: Ja, we zijn 30, we willen toch nog een beetje genieten van ons leven, dus laat ons dat doen. Ja.
1: Maar Sharon, kom mij uithalen. Ik wil mee naar Mallorca.
2: Ja,
1: mag ik meegaan?
2: Ik neem je mee.
0: Wij nog een paar vragen stellen. Sorry, maar is Mallorca zoals Ibiza, dat daar de hele nacht kan in de club gedanst worden? Of
2: ja, wij zijn daar zot van. We gaan elk jaar met de vriendinnen op reis. Nu dit jaar niet, maar ja, blijkbaar nu wel.
0: Ja.
2: Voor 24 uur, we gaan er alles uit al mee. Misschien dat we een tattoo zetten samen. Of
1: maar jullie gaan helemaal de hangover nadoen. Oh, ik vind het echt heel cool.
2: We love Joe of zo.
0: Dat is goed, hè. Als jullie allemaal de tattoo zetten van We Love Joe.
1: Wat krijgen ze dan? Een hele week Mallorca voor ze alle 4?
2: Ja, een hele week Mallorca.
0: Dan gaan we iets regelen dat nog spectaculairder dan 24 uur naar Mallorca.
2: Oké, let op wat je zegt.
1: Iedereen heeft het gehoord. Gezegd is gezegd.
0: Als jullie alle 4 die tattoo zetten, dan komen jullie dat tonen in de studio overmorgen.
1: En dan krijgen jullie nog een mega dikke
0: zorgen wij voor een zeer goede verrassing voor jullie.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie.

0: natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Joe, 80s en 90s.

0: cijfer van de dag.
1: Ah, dan moet je wel een beetje meer raden. En dat zijn jullie weer massaal aan het doen. Het is wel een mooi indrukwekkend cijfer. 4260, Anke.
2: Ja, inderdaad. Zijn er van verkocht. Mm-hmm. Vorig jaar.
1: Vorig jaar in ons land.
2: Ja, je denkt niet dat... Ja, ik heb er geen. En je weet niet zeker of ik er een wil, ja of nee.
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, maar
2: Sander,
1: ja.
2: Sander wou er ook geen. Ja, jij wel geen. Grim wil er geen.
1: Nee.
2: Er komt hier van alles binnen. Marleen stuurt deurbel met camera.
1: Dat vind ik wel interessant.
2: Dat hebben we veel. Maar Sander, dat wil je ook niet. Dat is interessant, hoor.
1: Ja, dat hebben wij ook wel.
2: Ja, dat vind ik ook fijn.
3: Daar gaan we eens over discussiëren later.
2: Ja, oh ja, oei. Okay. Dat is precies een uitgebreide mening over de Unie van Telles. Oké, Crocs.
1: Crocs, nee. Dat is veel meer verkocht.
2: Ja, en ik wil dat eigenlijk wel heel graag. Maar voor thuis. Ik ga overstag gaan. Ik wil dat hebben, dat is gemakkelijk. Een fatbike.
1: Fatbike.
2: Ik haat fatbikes. En mensen sturen ook... alle mensen die sturen fatbikes, sturen hatelijke fatbikes.
1: Ja.
2: Ja, het heeft niks met steps te maken. Hè, want,
1: steps is niet steps, nee.
2: Niks met stop. Een drone.
1: Mm-hmm.
2: Een drone sturen verschillende mensen. Mm-hmm. Wat komt er nog binnen? Iemand stuurt zo'n hangsel voor in te zitten. Ik weet exact wat je bedoelt.
1: Een hangmat.
2: Zo'n ei. Waar dan zo... Ik heb wel zo een ei waar je zo in kunt zitten.
1: Ja.
2: Van staaldraad. En dan zit er zo'n gezellig kussen in voor in de tuin. Dat hebben wij thuis.
1: Oké.
2: Okay. Is dat wat jij niet hebt, of wat?
1: Nee, dat is niet.
2: Ik heb iets wat jij niet hebt.
1: Dus,
2: ja. Dat zijn de dingen die... Zit het er niet tussen?
1: Jawel, het zit er tussen.
2: Het is een drone.
1: Nee, het is wel degelijk...
2: Een fatbike.
1: En die was nog niet bekend 5 à 10 jaar geleden.
2: Oh,
1: het gaat over de fatbikes.
2: Oh my god, nu gaat de Karen in mij naar boven komen.
1: Okay.
2: Hè.
1: Hou je even in.
2: Sorry, maar mensen die een fatbike hebben, die veroordeel ik al op voorhand. Die kan ik al niet uitstaan op basis van de fiets.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: Sorry mensen.
1: De fatbike-kenner die ons uitlegt waar het vandaan komt, wat het eigenlijk is, hoe zo'n rare dingen op de weg zijn
2: gekomen. Is die pro of tegen fatbike?
1: Dat gaan we samen ontdekken dan.
0: Anders hebben we vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hacken valt. En ze zeggen dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Sommers en Anne de Baatselier. Die hebben groot nieuws over 10 om te zien. Een van die topprogramma's uit de jaren 90. Maar ze hebben er van alles over te vertellen. Dat is straks na 8 uur. Eerst het cijfer nog.
1: Cijfer van de dag.
0: Een mooi cijfer, 4620. Het afgelopen jaar zijn er 4620 fatbikes verkocht in ons land.
2: Laat dat mooi, maar weg bij cijfer. Want ik heb al gemerkt in de Joe-app. We zijn met een hele club. Ik kan echt officieel lidkaarten beginnen uitdelen in de fanclub van de We Hate Fatbikes.
0: Het is week van de fiets deze week. Morgen is het Wereldfietsdag. Filip Rijland van Mobiliteitsfederatie Traxio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Antje en Sven.
2: Hallo.
0: Een fatbike, voor de mensen die het niet kennen, wat is het eigenlijk voor een beest?
3: Ja, ik hoor heel wat negatieve emoties rond die fatbike en dat komt voor een stuk overgewaaid uit Nederland. Maar je moet weten dat die fatbike eigenlijk oorspronkelijk een sportieve fiets is.
0: Ja.
3: En die fat, dat slaat niet op de fiets, maar wel op de banden van die fiets. Want in Amerika, zo rond de eeuwwisseling, zocht men naar een manier om vlot door sneeuw en door zand te kunnen rijden. Ja, en dan heb je brede banden nodig. En zo is eigenlijk een sportieve fatbike ontstaan. Ja, en die is dan door de jaren heen wat meer zo een fiets geworden met een lang zadel en een stoer imago. Maar het is oorspronkelijk is een fiets om te gaan sporten.
0: Ja, maar
2: het is ook een elektrische fiets geworden, hè, toch?
3: Ja, oorspronkelijk was dat ook niet. Dan was het echt op spierkracht door de sneeuw en door het mulle zand gaan rijden. Ja, maar je merkt, de elektrische fiets die wint aan belang. En ook dus bij die fatbikes. Ja, en dan kom je eigenlijk wat in een spanningsveld. He, de cijfers die wij hebben, dat is via de officiële kanalen. Maar ik merk gewoon dat je op heel wat van die semi-illegale websites dat je fatbikes kan kopen die dan vaak kunnen opgevoerd worden en zo. Dat is toch allemaal gevaarlijk. Ja, en dan krijg je natuurlijk wat een negatieve connotatie rond die fiets.
2: Exact.
3: Alhoewel, dat die fietsen eigenlijk wel door het brede zadel en zo heel comfortabel zijn. En dat ook, ik zou zeggen, oudere mensen en mensen die veel in de stad rijden, daar ook wel mee rondrijden. En die hebben daar helemaal geen slechte bedoelingen mee.
2: Ik zie daar nooit een oude op rondzitten. Daar zitten alleen maar jongeren op en heel vaak kinderen waarvan ik denk, zeg jij zelfs 10 jaar? Jij zit op zo'n mottige fatbike. Want eigenlijk is dat een beetje de hummer geworden op het fietspad. Want welke leeftijdsgrens is daar? Welke leeftijd mag je daarop zitten?
3: Wel, als je spreekt over elektrisch aangedreven fatbikes, dan moet je kijken naar de elektrische fiets in het algemeen. En in Europa is daar een wetgeving, die mag maar tot 25 km per uur rijden. Hè.
0: Uh-huh.
3: En je moet ook blijven trappen. En daar loopt het dan vaak wel mis bij die fatbikes. Dat ze vaak worden opgevoerd, dat ze sneller rijden. Of dat ze een knopje hebben waar dat je niet meer moet trappen.
0: Brommers eigenlijk, hè?
3: Ja. Dan worden het officieel bromfietsen. Ja, en dat wil zeggen dat je een nummerplaat moet hebben, een helm moet dragen, een verplichte verzekering moet hebben. En daar beginnen dan de problemen wel wat te komen. Hè. Dus ik raad echt aan voor fietsen in het algemeen. Hou je echt aan de wetgeving, want je komt anders in een andere wettelijke categorie terecht en dan kan je heel wat problemen krijgen. Politie controleert daar trouwens ook steeds meer op. En terecht ook. Hè.
0: Ja.
3: Als je op de openbare weg op fietspad rijdt, dan moet je gewoon zorgen dat je in orde bent en dat je ook rekening houdt met de andere weggebruikers.
0: Ja, want laat ons wel wezen, het is nu best populair. Ja, Anke, ik snap wel waar het vandaan komt, maar het is niet het toestel dat verkeerd is.
2: Tuurlijk
0: het
2: niet.
0: Is wat mensen ermee doen en dat ze het niet goed gebruiken.
2: Het gevaarlijke honden ook zo, hè.
0: Zelfs met wapens ook wel. Met alles natuurlijk.
2: Maar kijk, ik denk dat heel veel mensen weten van, er zijn heel vaak jonge gasten die op zo'n fatbike rijden, die denken van zonder helm, veel te snel, veel te jong.
0: Nee.
2: Dat je denkt van, dat is op dit moment de case. Hè.
0: Maar Filip, aan de andere kant, hoe meer mensen die gaan fietsen, en als het ook nog een soort van fiets is en niet een valse brommer, dan is alleen maar goed nieuws natuurlijk in deze week van de fiets. Hè.
3: Ja, absoluut. En de fiets is een vervoermiddel dat steeds meer aan populariteit wint. We zien het ook meer en meer voor de kleine verplaatsingen, voor verplaatsingen naar het werk. En ja, dat hele ecosysteem van de fiets, dat groeit. Ook de infrastructuur in Vlaanderen, die neemt alsmaar toe. Dus dat is echt heel, heel erg positief. En het is goed voor de gezondheid.
0: Klopt helemaal. Moeten we goed voor elkaar zorgen, voorzichtig zijn als er fietsen passeren. Ja, en dat pochgedrag, die opgedreven toestanden, daar zijn we.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
4: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
3: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
5: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
3: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
2: Dit is Joe 80s.

0: zijn er, het gouden duo van VTM. Hey, Willy Sommers en Anne de Waaslief.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heel fijn dat jullie zo vroeg in de house zijn in de Joe Studio. En ja, we zitten hier niet alleen. VTM Online is erbij gekomen. We zitten hier met de ploeg van VTM Nieuws. Ja. Ja, dat doen ze niet zo heel rap hoor. Dat doen ze alleen als er echt een mega primeur te rapen valt. En dat is vanochtend het geval. Lieve schatten, aan jullie de eer.
2: Wel, wij speelden al een tijdje met het idee, weet je nog Willy, toen we in het sportpaleis stonden, hoe fijn was dat?
1: Dat was fantastisch, geweldige ervaring hè.
2: En aangezien mensen houden van nostalgie op dit moment, hè, kijk naar K3, de OG's, wat een succes is dat. Dachten wij van, als wij nu eens 10 om te zien, back to the 90s, naar de Afasdoom brengen.
0: Oh, en jawel, het is gebeurd!
1: Ja. Ja. Op vrijdag 13 november.
2: Vrijdag de 13. Scary.
1: Maar dat komt goed, komt goed. Ja.
2: Dus dat zijn eigenlijk allemaal artiesten uit de jaren 90 die we op ons podium samenbrengen. Het is geen 10 om te zien zoals we die klassiek kennen. Geen hitparade, geen top 10 of zo. Het is eigenlijk in concertvorm.
0: Oké, maar en wie komt er dan? Is er al een line-up bekend?
1: De originele artiesten.
2: We mogen al een aantal namen een prijsgeven.
1: Tip van de sluier oplichten.
2: Ja,
0: okay, doe maar.
1: Aan Leopold 3.
0: Erik van Goossens is back.
2: Erik Goossens is back. Isabelle A komt ook.
0: Heerlijk. Oh, die kent Willy ook.
1: Ik schreeuw het van de daken. Toast.
0: Toast, yes.
3: Ja, dat is altijd goed. Ja, ja inderdaad.
2: En... baby.
0: Pop in Wonderland.
2: Ja, die komen ook.
0: Maar zo goed.
1: Accession.
2: Ja. Accession komt ook.
1: Woehoe. Lux Steno.
2: Ja, Lux Steno. Dus die zes namen mogen wel prijzen.
3: Oké, maar er komen er misschien nog een pak bij. Wie gaat zelf ook op te nemen.
1: Ik ben daar, ik loop daar rond. Ja. En waarschijnlijk krijg ik ook de kans om een nummer te brengen.
3: Ja, dat moet gewoon een nummer brengen.
0: Jullie gaan gewoon de King Beach van Blankenbergen helemaal naar de Afasdoom in Antwerpen toveren.
3: Ja, dat is wel tof. En het gaat met iedereen gaat meezingen, dat weet je toch. Hè. Dat is
2: tuurlijk,
3: wat
2: gaat dat wordt King.
1: Nostalgie. Het wordt een amazing avond, zeg maar. Het wordt echt, iedereen kent die nummers nog. En natuurlijk, de jeugd zal er waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn. En via mama en papa kennen zij ook die nummers.
2: Ja.
3: Met de focus op de muziek van de jaren 90. Deze week ook aan het doen zijn met Joe.
2: Wat een mix eigenlijk.
3: Ja, leuk hè.
2: Zalig
3: muziek. Oh, maar dat is eigenlijk geweldig.
0: Oké, en wanneer kunnen we tickets kopen? Vrijdag 13 november.
2: Is vanaf nu?
0: Vanaf nu,
1: tickets. Ja, massaal.
0: Oké. Het is gezin daar naartoe.
3: Oké, goed. We gaan er straks over verder praten. Als mensen er vragen over hebben, mogen ze die ook stellen via onze app. En we moeten sowieso nog even over de jaren 90 hebben. Want kijk eens welk prijzenpaleis daar staat.
2: Ja, ik liep daar net langs en ik zei tegen Willy, jij moet tussen al die prijzen gaan liggen van een concert van Willy Sommers is ook te winnen.
3: Ja, dat is een idee. Maar we gaan je toch vragen om iets te doen in de studio. Want maar dat is voor zometeen.
1: Oké.
3: Okay. We hebben een speciale Wendy van Wanten uitgenodigd daarvoor.
1: Ze staat daar.
3: Dank je.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
5: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sven en Anke.
1: Als je het gemist hebt, hebben we al een grote primeur deze ochtend gekregen van Willy Sommers en Anne de Baats. Die op vrijdag 13 november wordt hij om te zien nog groter, luider en nostalgischer dan ooit. Want die avond wordt de Afgasdome omgetoverd tot een groot 10 om te zien feest met 10 om te zien Back to the 90s.
2: Heerlijk,
1: ja. Een nostalgische terugkeer naar die prachtige jaren 90 die jullie ook aan het vieren zijn deze week bij Joe. Met jullie als gastheer en gastvrouw en met allerlei artiesten. Eerste namen die bekend zijn gemaakt zijn Accession, Isabel A, Toast, Luc Steno, Leopold 3 en Pop in Wonderland, die voor het eerst in jaren samen weer op een gigantisch podium gaan staan. En de tickets zijn nu al te koop voor dan.
3: Heerlijk. Zeg, Willy en Anne, jullie zijn natuurlijk ook hier om over de 90s terug te babbelen. Willy, de 90s, ja, jij hebt gewoon een heel decennium 10 om te zien gedaan.
4: Ja, absoluut. Dus eind 89 heb ik Als een leeuw in een kooi. Dat was een gigantische hit. En daardoor is in mijn agenda in de jaren 90 ontploft. Dankzij die leeuw die uit zijn kooi gekomen is.
3: Ja, het werd tijd, hè, Willy?
4: Ja, het werd tijd. Ik heb er lang genoeg in gezeten.
3: Ja, voilà.
4: Maar ja, dus mijn agenda die stond in de jaren 90 bomvol. Ik ging van putje van Limburg naar West-Vlaanderen, van oost naar west, noord naar zuid. Dus heel
2: dat is nu nog, hè, Willy?
3: Ja,
2: nog.
3: Sorry, maar er is geen enkele zaal met een podium met een verhoogstje waar jij niet op hebt gestaan, hè?
4: Dat klopt, Anke. Oh, klopt, dat voilà. Klopt, ja.
3: En dan ga ik naar de andere kant van de studio. Anne, ja, wat waren voor jou de 90s?
5: Wel, het begin bij VTM, dat was 89 eigenlijk.
3: Ja, ook.
5: En
3: de leeuwin en de kooi werd ook losgelaten.
5: Ja. En ik ben in 90 voor het eerst naast Willy gaan staan toen ik Bea verving. Ja. Toen zij zwanger was, dat was de zomer van 1990 in Blankenbergen. In die strandstoel werd ik opgedragen. Man.
4: En dan Bea zei, ga goed voor mijn Willy zorgen.
5: Ja. Ik heb dat toch gedaan. Hè.
4: Ja.
5: En dan is zij even teruggekomen. Maar toen ze dan een tweede keer zwanger werd, dan ben ik definitief gebleven. Ja. Maar op privévlak waren de 90's voor mij ook wel belangrijk. Want ik ben getrouwd in 91. Ik heb mijn 3 gasten gekregen in de 90's. Dus ja,
4: een druk jaar.
5: Heel belangrijke periode.
3: Maar ja, dan heb je ook zo heel veel liedjes uit de 90's dat je denkt van, oh ja, toen mijn eerste geboren werd, toen was dat liedje hip op de radio of zo. Eigenlijk kun je toch veel liedjes linken toch aan gebeurtenissen.
5: Ik weet dat een heel hete zomer was in 94. Man. Mijn man zat dan zo met een washandje op mijn voorhoofd. Van, ja, wat kan je doen als man, als je vrouw dat ligt af te zien? Maar welke hit weet ik? Ik zou het niet weten welk nummer dat
3: waren
5: dan.
3: Heel veel goede liedjes. Maar we gaan vanaf 10 uur door met onze 90's Top 500. We zitten aan nummer 396. Feel What You Want van Christine W. En straks gaat Heidi gewoon door met de beste lijst van de wereld.
1: Zeg, wat we eigenlijk ook aan het doen zijn, weet ik.
4: Ja.
1: Deze week hadden gisteren een accent van Def Dames Doop. Morgen komt Jo de Poorter, u allen bekend.
3: Ja.
1: Komt langs.
3: Ja.
1: We vragen ook aan alle artiesten om, zoals in de Good Old Days, en er ligt ook een microfoon die uit die tijd is. Kijk, die ligt daar. Om te playbacken bij ons in de studio. Om te playbacken.
4: Ik kan nooit playbacken.
1: Ik weet het. En Jo de Poorter die weigert het ook te doen. We hebben het hem ook gevraagd. En Jo is nu een hele ernstige begeleider van allerlei mensen die belangrijke speeches moeten geven. Hij is ook de koningskenner. Hij is een deftige man geworden. Uh-huh. En Liefde op het Eerste Gezicht. Ken je dat programma nog? Dat was bij de concurrentie toen. Dat was toen bij VT4. Ja. Daar was een liedje bij. Ja, dit is liefde. En hij wil het niet meer playbacken. Dus ik ken de tekst niet meer.
3: Ik vind dat een beetje sprake van het verloochenen van je roots. Persoonlijk.
1: Maar wij wilden, want toen gingen we op zoek inderdaad naar jouw grootste hit uit de jaren 90. Maar inderdaad, je zei net, de leeuw was van 89 die uit zijn kooi kwam.
4: Ja, ja.
1: En de zon werd in ons hart gelaten. 2000, hoeveel? 5, 6?
4: En 6.
1: 2006.
4: 20 jaar geleden.
1: Ja, maar de grote hit van de jaren 90, dat was voor jou?
4: Kijk eens diep in mijn ogen.
1: Welk jaar?
5: Maar ja, die ogen die zaten wel iets lager zo, hè?
1: Van Wendy van Wanten.
4: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nu, die hebben niet kunnen regelen voor deze ochtend, maar we hebben wel, ja, 2 druppels water met even mooie ogen. Anke Bukkens.
5: Als je het maar weet.
1: Ze heeft de tekst van buiten gelezen.
3: Ja, maar nee, maar kijk. Ja, maar Sven, jij mocht het ook doen, hè?
1: Ik heb zo geen mooie ogen.
3: Ik vind het een mooie ogen.
5: Nee, dat moet een
3: kleine ogen.
6: Joe eet

0: 30 november maar vrij, hè?
1: Sowieso. Ik kom. Weet je wat? Ik zal zo in tenue al ergens in de backstage staan voor... Moest het zijn dat je mijn diensten kunt gebruiken? Dan roept je mij maar op het podium.
2: Wat ze ook goed doet, ze kende de tekst niet helemaal. Nee. Maar jij was zo aan het net zo een milliseconde nalippen. Ja. De woorden komen en die kwamen dan ook op je lippen tevoorschijn.
1: Het was super.
3: Maar ze heeft nog tijd op november om de tekst te leren.
2: Ja. Zeg, nog voor die 13 november, waar dat hele grote event, waar jullie met 10 om te zien naar de Avasdoom gaan, 90s editie, met heel veel artiesten, want er gaan nog wel namen bij komen. Veel mensen zijn nu al tickets aan kopen, willen er heel graag bij zijn. Het gaat zo'n feest worden. Is dat deze zomer ook 10 om te zien?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wij komen weer in Middelkerken dit keer.
3: Alles Zilt.
0: Dus aan
3: Casino.
0: Casino.
3: Ja. Ja.
0: Wij zitten daar op 14 en 15 juli.
2: Okay.
0: Het wordt behoorlijk druk, want er gaan 2 opnames per dag.
2: Oh, wow.
0: Dus één om 6 uur en eentje om 9 uur.
1: Amai.
0: Dat geeft natuurlijk mensen met kleine kinderen de kans om een hele opname mee te maken. Want tot een kot in de nacht ken die kleine koters niet.
3: Met onze Aaron en Laura er ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dan zijn we met z'n 4 terug. Hè?
3: Ja.
2: Als je 2 programma's
0: hebt. Dat is de gekende formule.
3: Ja, het wordt heftig. We moeten al de teksten van buiten leren, Sven.
2: Ja,
3: we hebben geen autocues.
2: We
3: moeten op elkaar inspelen. En in de redactievergaderingsmiddag zijn er nog dingen die veranderen. Bepaalde artiesten zeggen, ik zou graag de titel van een nieuwe cd laten aankondigen of een nieuwe tour. Dus dat verandert allemaal.
1: Oh, waarom is dat zonder autocue eigenlijk? Dat
3: Omdat
1: was vroeger in de 90's toch?
3: Veel verschillende camera's hebben en geen autocue per camera.
2: Sorry,
0: en met
2: maar.
0: Het publiek, daar is dat moeilijk te combineren.
2: Maar jullie zijn zo'n vakmensen, al 180 jaar samen.
0: Ja.
2: Dat kan alleen maar goed gaan. Super fijn dat jullie er waren.
3: Graag gedaan.
2: Een zeer mooie zomer, alle 2 gewenst.
0: Dankjewel.
2: En succes daar in de Avazon.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe.
5: Joe.
6: 80s. En 90s.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Clarenvel en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefaste zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
3: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n 30 minuten. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zou er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte, bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan. Dit is

0: beste liefhebbers van de 90's, belofte maakt schuld.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Het Prijzenpaleis, elke dag hier bij Joe met onze 90's Top 500. Mogen we nog eens daarin duiken. Gisteren was Anne de Boever uit Merelbeke een van de vele honderden luisteraars die wist dat op zoek waren naar plateauzone. En toen draaide Rani aan dat rad hier in de studio, kwam het hoogste bedrag tevoorschijn, 100.000 euro. Ze heeft er meteen van alles. Ze heeft de elektrische fiets eruit geplukt, de Kamado barbecue ook. Maar we hebben natuurlijk de prijzenkast weer aangevuld met nieuwe dingen.
2: Er staat een super dikke vette wasmachine, maar één ding weet ik niet wat het is eigenlijk, Sven.
0: Wat?
2: Het kost volgens mij
0: 8000
2: Belgisch frank. 8000 Bef, wat is dat?
0: Een wijnkast. Een wijnfrigo.
2: Ah, is dat een wijnfrigo? Amai, je herkent dat echt van mijlen ver.
0: En een pastamachine van 9000 Belgisch frank is er ook nog bijgekomen. En ja, al die andere grote prijzen zitten er ook nog in. Je zit nu gewoon te wachten op de opgave natuurlijk. Wij mogen je een categorie, het aantal letters en een eerste medeklinker voor vandaag meegeven. De categorie, beste vrienden, is een 90's gebeurtenis. Het aantal letters is 13. En de laatste letter in de voornaam van een populaire zanger die ook in de 90's heel wat programma's presenteerde op VTM en nu nog, ja, dat is eigenlijk de naam. Dat is de letter die je er moet
2: zijn. Van de voornaam of de familienaam?
0: Van de voornaam. Die krijg je erbij. Die letter krijg je erbij. Dus heel veel succes gewenst.
2: Zetten,
1: dit is Joe 80's and 90's.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: het weer met Frank.
1: Komt er een berichtje binnen. In Izegem schijnt het zonnetje, hoor. In Vilvoorde is het echt precies avond. Goedemorgen, dag Frank.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het in Kortenberg?
2: Ook donker. Het heeft ook al een paar keer gedonderd. Dus
1: zit er zo
2: is onberechtig.
1: Onheilspellend uit, inderdaad. Hè. Is dat voor heel de dag?
2: Ja, het is wisselend. Hè. Zoals je zegt, op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in Izegem, schijnt dan weer de zon. Op andere plaatsen is het dan weer donker. Felle buien die passeren. Dat is het recept van vandaag. Dat zal de hele dag zijn. Dus toch wel opletten voor die felle buien. Want er kan natuurlijk veel regen vallen. En wat onderslagen en bliksem en dergelijke. Dat moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn natuurlijk. Hè. Temperaturen 18, 19 graden. Dat is de maximum temperatuur. Misschien een 20 graden, 21 graden nog in het noordoosten. Maar meer dan dat zit er niet in vandaag.
1: Maar oké, dat zijn de ingrediënten van vandaag. Zeg, ik wil morgen een ander recept. Ik wil morgen een andere menukaart. Kan je die aanbieden?
2: Wat is iets anders? Er zit weinig variatie in, maar het is toch iets anders. In de zin dat die felle buien zijn er niet meer. Het gaat eerder om doodgewone buien. Dus heel wisselend weer op morgen. Met af en toe wat zon, droge momenten en dan weer een bui. Redelijk wat wind ook, toch een verschil met vandaag. De temperatuur ergens rond 20 graden. Overigens ook donderdag en vrijdag verandert er niks. Hè. Dus blijft nog altijd wisselvallig met buien. Donderdag iets feller dan vrijdag. En de temperaturen gaan niet veel hoger klimmen dan 18 graden, dus het zullen een frisse dagen zijn sowieso.
3: Oké, en dan het weekend gaat natuurlijk veel beter worden, daar ga je voor zorgen.
2: Ja, iets beter dat wel 19 graden voor het zaterdag, 21 graden op zondag. Zaterdag eerst nog zon, maar vanaf het zuidwesten gaat de bewolking toenemen. Uiteindelijk betrokken met hier en daar ook een spat regen. Zondag, daar zitten nog grote verschillen in. Voorlopig lijkt de meeste regen voor Ardennen, dus voor Vlaanderen.

0: Ja?
1: Ja, ja. Dat is zeker, okay. Dat is Maasmechelen waar ik woon eigenlijk. Ja. Allee, van mijn roots. Allee, okay. Maar zo, nu
0: het weten.
1: Doe het weer verder.
0: Ja, dus voor volgende week, dus dan gaat het toch wel beter worden. Vraag is alleen maandag en dinsdag. Dus sommigen geven daar toch nog eventjes wat regen. Anderen niet, maar in de loop van de week zal het wel zachter worden. Aan het eind van de week misschien met een beetje geluk dat het dan weer 4, 25 graden wordt.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Dit is...

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
7: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
6: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
5: Dit is Joe.

0: Vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Joe 80's en 90's.

0: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Biet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft de Morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
14: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wild gelaten en in handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
13: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd en dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we ook buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
12: Dit is Joe.

0: Jessie. Want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Joe 80s and 90s.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
10: Joe eet

0: Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
2: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch vies.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Motorpech in Nice.
2: Oh.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
12: Oma van het meisje hier in de straat heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
11: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
13: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
11: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal, omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Flor Dede van 11111.
14: Wij noemen het eigenlijk deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is en waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. Wij denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen en dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
11: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
10: This is Joe 80s and 90s.

0: Zeg, Jasmin.
1: Uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
17: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

0: Doei heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar toei.be, de Toei-app of je reisagent. Toei. Live happy.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is
1: Joe 80s and 90s.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Dankoe! Score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggehout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
6: Zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
5: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerken is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
7: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
5: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
5: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweers en blijft zo'n 19 graden dan.
4: Dit is Joe 80.

0: sterretje? Bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carla's herstelt, Carla's vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Allee, verras mij eens.
14: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
16: Dat ga ik eens proberen.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op ikea.be.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
20: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
22: Joe 80.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Tiguan Goal Edition, vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren, met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Buggehout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus, en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrawaat.
8: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs, waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
7: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en het blijft zo'n 19 graden dan.
6: Dit is Joe 80.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden.

0: Documenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Isan Shualekli van Brussels Airport.
4: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
3: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn, in Duitsland, zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac van het Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets was dat 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind, maximaal rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, ook morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
2: Dit is Joe.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: De ketelaren voor de Bruinen.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruis!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja.
10: Je moet al een keer zien.

0: rekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, mam!
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Caraïbisch blauw.
12: Of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Joe 80.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Nou wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè?
10: Ah, bon.
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
14: Volkswagen.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
9: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder is niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt. Helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
8: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Joort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
10: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verder informatie van de luchtvaartmaatschappij.
8: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
7: Dit is Joe.

0: co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Joe

0: fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had geen klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt. Helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze nadruk moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles de Beelde.
6: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
3: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien, in het weekend meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
2: Dit is Joe.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Wit-wit.
11: Of net niet-wit.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: klerenondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Bughout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Bughout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
5: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijden met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Bughout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
6: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
7: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
8: Hoe belangrijk is het om vandaag goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
7: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen. Dus we gaan alles doen om te winnen.
4: Ook Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaere zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Zeg, Jasmin.
4: Uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.

0: si faceva slack.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționar? Va, un scalt merg
0: și mă afla. Left call.
1: Calm. Spesiți-o zonă held în Peru. E mere mică spre izbena op. Și bițnic mea malaria în signă.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Shh, luister.
4: Summer deals!
3: Hoor je het ook?
4: Summer deals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
12: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
13: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwilligen.
15: Een overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
14: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer, een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros-Beijaard, maar dat leverde weinig op.
16: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros-Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
14: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Laurijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maxima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
13: Dit is Joe 80.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Dit is Joe 80's.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
2: Nou, overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
1: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. Dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.
0: Dit is Joe.

0: and we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Argenta houden het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Joe eet

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op één jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
3: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen en er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen vannacht. Kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goeie avond. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Antonie de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Jurri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kansen op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roent.
2: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, hè, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
1: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Hatja Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.